0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak, Abiekie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

volgende persoonlijk op een vroeg genoeg wakker, maak u gereed of kom u van die werk af, dan is u bezig om voor die kostpotte te staan. Ja, terwijl u bezig is om gereed te krijgen voor die kerk, skakel gerust in op Eden FM, die stem in die paradijs. Ek gesels met gospelkunstenaars en speel plaaslike gospelmuziek van koorkies tot lofprys en aanbidding. Elke sonoggend tussen 6 en 7 staan met my Danny B met die program Power of Praise. Laat alles wat asem het, die Here loof en prys.

Ik van jou kom ik terug bij Eden FM. Die stem in die paradijs. Die ons allemaal zijn gunsteling radiostatie. En hij is ingeschakeld bij die programma wat handel oor familiewaardes. Ons kyk nou, ons het thema van hierdie, van vandag is vrouwen van waarde. Ik heb nou al twee aspecten vir jy aangehaal. Ek wil voortbouw dier te sê, een vrouw van waarde leef met wijsheid. Nou, so'n vrouw van waarde, sy dink voordat sy praat. Want ons weet mos, onze vrouwen het een wacht voor hulle mond, omdat hulle vrouwen van waarde is. En so'n vrouw kies haar woorde versigtig. En dan brengt sy vrede, waar daar spanning is. Een vrouw van waarde kies haar woorde versigtig, en dan brengt sy vrede, waar daar spanning is. Een vrouw van waarde dien ander, want so'n vrouw, in Engels sê hulle, sê hy vir servant haat. En kan ons die Here nie dankbaar wees vir die vrouwe daar en ons families. Ons sien dit mos. Dat hierdie vrouwe het nie een probleem om diensbaar te wees nie. Ware grootheid lê in diensbaarheid. En so'n vrou van waarde wat waarde bou, sy gee van haar tyd, haar liefde en haar omgee, sonder om altyd erkenning te verwag. Nou wil ek vir u vra, as u nou u mami so dophou, of u vrou, of u vroue daar in die familie, dan sal u saam met my stem, hulle doen massiewe groot werk. Hulle, dit wat hulle doen is van onskatbare waarde, en toch sal ons sien, dat hierdie vroue, is nie binnen in die verskyn nie, in die korant nie, die vrouwe verskyn nooit op die voorblad nie, maar hulle doen wat hulle doen, doen hulle in nederigheid, want ons weet, vrouwe van waarde sal besef, dat hulle beloning sal hulle van God ontvang. Een vrouw van waarde vertrou op God. Die lewe bring uitdagings op verskillende maniere. Dat verskillende storms wat losbreek, of selfs die hitte van die dag. Die uitdagings kom van die kinders af. Uitdagings is daar so financiële uitdagings. Maar dis hierdie vrou van waarde wat haar vertrou in God het. Dis haar geloof wat haar staande hou. Because she have faith in God. Sy weet dat die Here haar nooit alleen laat nie. Sy weet dat die Here altyd saam met haar sal wees. En so sien ons dan in elke gesin, in elke familie, is daar vrouwe wat uitstaan, eintlik al die vrouwe, omdat hulle weet, hulle moet hulle vertrouwe in God plaas. En so vrou weet, dat die Here sal haar nooit alleen laat nie. Is vrouwe wat een pad met God stap, en nie net wanneer het goed gaan nie, nie net wanneer die Bybel praat mos nou van, as die vye boom nie bot nie. So hulle, die vrouwe stap nie net saam met God, as die bome bot, en dis mooi lente en somer, en die gees praat ons nou van, en dis in een goeie seisoen, waar hulle deurgaan daar by die fonteine. Nee, hierdie vrouwe, het hulle geloof in God gestel, en even in the bad times, of het nou slechte tye is in die ekonomie, of daar is groot uitdagings in die familie, dan sal hierdie vrouwe sê, ons moet ons na die Here toe wend, ons moet bid, en dan moet ons die Here vertrou. Baie vrouwe in ons gemeenskap is die trek met die woord van die Here.

Goedemiddag, meneer Roger Jacobs. Ik wil net daar vanmiddag een verzoekje instuur. Ons zit nu hier bij Nathan Joubert en Mossabay, op seniors, die vrouwendag. Ons het een lekker dag gehad, lekker eten. En dat komt van Auntie Jean en sister Debbie is ook die in Noorda. Mooi dag.

0: let me kiss you just for old time's sake.
1: Oh, die golden oldies voer ons weg na ver plekke. Elvira Boysen.

0: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town across all networks.
0: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Ayo, Roger, beter musiek as dit op 'n Sondagmiddag is verkeerde musiek, dis die beste.
3: Meneer Roger, ek groet spesiaal vanmiddag met jou goeie vriend Teens Willems aan die kant van Oud Tjoring en Eleanor Konne en julle Konne families, hartelike groet. Baie geluk aan Danny B met sy verjaarsdag vandag. Baie liefde van die Cameron Egbert, hy het 'n pragtige mosselman.
4: Ai, baie dankie daar, Elsie Wayne. En voor dit was het Dennis Pelei. Sister Essie en Baba, jylle is gegroet. Dankie dat jylle luister. Nice muziek, sê Sophie Rode. Geluk met jou 63ste verjaarsdag. Freddy, ek dink is Freddy George van Vrysig Industrial, 38, Hibiscusstraat. So dis waar die party is. 38, Hibiscusstraat, Vrysig Industrial. Natuurlijk is dit in Nysna. Moira Tambour en Carol Volkwen. Ek wil hier, Roger, moet vir jylle a nice song speel. Sê Johanna van Wyk. Dan is hier boodskap. Middag, Mr. Roger, geluk aan Dean Buys, Elrinda Williams, ja, geluk aan jou, Elrinda. Dis mos Anta Biel se dogter, jongste dogter Elrinda. Nie geweet jy verjaarie. En dan Clarence Canary en Nicole Davids van Blanco, wie verjaar. Voorspoed en seëninge, sê oom Hansie Williams. En dankie daar oom Hansie en dankie vir al die boodskappe wat ons so deur die loop van die middag kry. Waardeer dit.

0: Ja, Rodje, alle Sondag op Maatjes is een groet. En meneer Rodje moet van mij spelen alsjeblieft. I need more of you van die Bellamy Brothers. Dank je, meneer Rodje.
1: Wij danken aan die maal.
2: Wel gelukwens aan Corina Pieters wat vrijdag 60 geword het. As ook Marina Frederiks wat gister verjaar het. Alles wat mooi is op julle lewenspad kom van Miriam Eso van Slangrivier. Changing our love to desire. Jy kook pap self, sê Raymond Griebelaar in Oudtshoorn. Dankie my vriend.

Geluk op jou verjaarsdag, my niggie Enid van Mosselbaai, 60 jaar oud. Geniet die onderwijs daar by Hillcrest.

geluk op julle verjaarsdag, Monica en Stephanie. Monica Septo en Stephanie Herman, asook Emilio Septo en my dogter Lauren en Stanton Rogers, geluk met julle 10de huweliksherdenking. Sê Lorraine Solomons, The Outlet.

0: Sofia Madame Mia Rosa, Solomon Yara Sabli from me, every time you go away. Spiel van Paul Young, asseblief, dat komt van Christina de Kwakker. Mooie dag, meneer.
1: Dank je, Christina de Kwakker.
2: Hi, Inta.
3: Le breek omtrent voor die muziek wat u vandaag weer gespeeld hebt. We kunnen genoeg praten, maar bij je dank je voor dit. Dat u ons zo lekker bedienen bedeert. Je moet ook al gezien dag de middag heen. Veilig reis toe. En ik ben heel dag. Prachtige achtermiddag, nee? Mooi blij. Bij je liefde, met een heerlijke lente moest wij. O ja, Mr. RJ, daar loop ik van doorheen ook raak. O, en ik was zo blij. Mijn hart heeft eigenlijk gebollen maar kiesie van blijheid om van doorheen te kon zien. En dit was nog erg lekker geweest doorheen. Ik hoop jullie te lekker achtermiddag, daar bij die huis, nee? Mooi,

0: features in her One Kind of Love.
1: One Child of Love.
2: Basta Roger Jacobs, Ibolita, Madag Sidar, Special Angel Sayas, Alipat, Eight Musselby, Eight Season Musselby, and for Eva, my eie vrienda Nikki, my ex-collega, by Pickup Pay, that van Brekendeel is, maar ook nou in woonachtig in Musselby. Ek wil net vir hulle sê, hulle moet hierdie program geniet, met liefde van Ramona, Frank en Fijn, en Alipat, Eight Nice Night.
3: Ja nee, ja nee, hartelijke middag aan alle jaren vrienden, familie. Ik heb ook smaak ook net aan, hij is sterk op pad, Union daar ook toe.
1: Veilig rij,
3: hij alleen, zijn prachtige vrouw kon niet samenkomen. Maar hij is op pad om zijn lieflijke paard te gaan, ja, op de Abis plaats, Abis Union daar. Zo, ik is sterk op pad, Union daar ook toe. Maar allemaal een lieflijke dag het en dank je voor die lieflijke woord, dus lieflijke muziek. Kavooks, geniet het op je pad.
1: Dank je, Kavooks.

0: Die volgende boodskap het deurgekom hiersom. Johannes Boysen, dankie vir jou omgee. Kom van Maureen af, dan het ek nog een stemwoordtykie wat ingekom het. Kom, ons speel hom gauw, ek moet net goed hierdie ander enetjie goed afsit. Anders gaan aan om muziek in die om te wees.
1: Versoek gaan aan Christa Bosel van Oudtshoorn. Liefste mama. Ja, dit was een lekker week, ons was baar bezig geweest met die feest wat hier was. Ja, ek hoop ma het ook een lekker week gehad en ek is lief vir ma. Ma moet een lekker dagje verder he, en een lekker week. Bye bye.
0: Baie dankie vir daarie boodskapie. Ja, so het ons aan die einde van die program gekom. Ek denk ons gaan nog een muziek gauw gespeel hier so. Dan kan ons die program maar afsluit. Ek net gewoon nog een muziek gegooi op die speellijst sit, dan ja, dan vat ons hem daar vandaan verder. Ek net gewoon hier kom hier zo. As ek kom speel die liedjie I Speak Jesus.

0: Pete, weet je wat je moet doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je me een vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kiezen volgens die cliënt zijn behoeften. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenschap voor de afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdiensten se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle diensten en hulle begrafenispakketten.
0: Pet, hulle kantore is hier in George. In die multicentrum gebouw, nabij die tekstering, in Meetstraat, kamer nummer
2: 32.
0: En in Oudsoere is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah Begrafenisdienste, 24 uur, 7 dagen week beskikbaar om u bij te staan. In tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dag van sikkel met begrafenisreelings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.